Kijk, de zon staat aan de hemel. Dit is het einde van de nacht. Ik was verdwaald in het donker. Vond mijn weg terug op de tast. Vroeger was ik rijk aan woorden. Ik ben verstild, ik ben veranderd. Maar mijn stem blijft branden. Dit is het vuur, jij mag je warmen. Hoor de taal van mijn hart.

0: verward. Dit is de taal van mijn hart.
1: Ik heb mijn spiegelbeeld zien val. Ik leg een scherven op de grond. Ik heb mijzelf leren kennen. Als helden en als een hond. Maar daar is nou zo mijn oor van al mijn woede en geweld. Want ik ken ook mijn donkere kant. Ik heb vrede met mijzelf.

0: von meinem Hund.
1: Ik ben te nemen, of te laat. Je mag van mij houden.
2: Je mag mij ook haat.
1: Ik is wat ik is.